Hou, letterlijk, nu nog naar rechts. Dan heb je een tijd binnen de radio station. Ik heb hem qua naar voetbal. Ik heb een peritoman in Kickpool Radio. Ik heb een kwaad naar Gotakwe. En zie mijn talk met Tabukuna in Country Hour. Ik heb een listen to your song. Ik heb een kwaad naar Kittenzap. En zie mijn talk met George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Ik heb een talk met John Party. Ik heb een talk met Tabukuna. Listen to your song. He said, "Okay, now go in the country hour." I go there. That's nice.